0: Dat kan ik met jou ook. Dan kan je het weer pakken. Bij het skateplaatje.
1: The finest in slow jams and rare grooves. Lover's Delight on Delight Radio. Music you want to hear.